0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe Diem FM. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Production onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks wordt technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.
1: Nou ja, welkom terug. Dus my beslis, die son skyn pad op hierdie maandag. Middag, nee, dit is natuurlijk die 28ste dag van September 2026 en welkom hier bij die Midday Connection, nee, ons skop ons maar lekker af of hierdie maandag, nee, men gesels ons dan natuurlijk met ons span van die sonskynpad. So ja, wil jy net onder jou aandacht bring, Go George, natuurlijk nog een belangrike aankondiging benodig, jy businligting, Go George, is recht vir jou, beplan jou rit, op die webwerf of gesels met GoBot. Hy is slim, vriendelik en slaap nooit nie. Hy verkies dan rechte persoon. En bel jy die nou volgende nummer 0800-044-044 tussen 5 voormiddag en 8 namiddag. Of jy klik op bel. Go George is hier om jou te help. Nou kom ons maak ons gereed dan vir die nuushoogtepunte in Afrikaans.

0: Right, it's 27 minutes to go before the hour of 4 o'clock. It's the afternoon drive. Welcome to it. If you just joined us, we're going to be doing a check in. Who's in with us today? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, BK.
0: Hi, Mamzo.
1: Worldwide.
0: Yebo.
1: Goedemiddag, Rasper Teddy Bear, your milk tart. And Lena van vir julle twee keer sê welkom in my huis. En dankie vir die boodskap wat jy vir ons stuur. Ja, nee, dis goed ou Rasper. Hola ho, waar jy ook al nou is. Ek hoop die manne gaan die ding sommer lekker in die lug gooi. Maar saam met jou Teddy Bear weet ek ons voete gaan nou lekker dik. Doe net Rasper soos jy het kan doen. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Oh, ei, Auntie Lena het die prachtige zonskijn van die.
0: Thank you, Auntie. Let's check the side. Middag.
2: Middag Grant. Middag BK. Middag alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is even een papa hier by die Roosmoortdienstcentrum. Die groen dakkies is ons te ken. Ja, ek wil net weer eens onder die aandag bring dat komende sondag het die Roosmoortdienstcentrum se koor een sangmiddag. En ons het heel wat kore uitgenooi om die dag saam met ons te kom geniet met sang. Almal is welkom, die jou prysie wat daar is, is een skamele R20, nee, net R20, en die kinders betaal R10. Ons koorlede sal het baie waardeer vir die samenwerking, ja, ons moet daarom maar kyk na ons bejaarde mense, nee. Jong mense, julle moet kyk na ons ou mensies hier by die Roosmoortdienstcentrum. Ja, sondagmiddag om 2:00 sal ons wegskop, né? Kom kyk hoe die ou mensies sing. Jong en hulle sing Engelse liedere, dit lyk ons is Engels soos ons sing. Maar julle kan myself kom kyk en luister. Die teenwoordigheid sal hoog waardeer word, né? Ja, my mensies, middag hier by die dienscentrum.
0: Thank you, mama. Keep them coming. 060-545-2693. We're getting ready for the interview at about 22:40.
3: Hi Wena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
4: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
3: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
4: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
3: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
4: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom, possible begins here.
5: Eden Bets is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
6: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
5: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
6: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
5: Eden Bets, quality made affordable.

0: nie ongeluk en jy nie sterf, wie mag dan nou eis?
1: Oor die algemeen, enige persoon wat een slagoffer is in een motorongeluk mag eis. Het maak nie saak of jy een bestuurder was, of jy een passasier was, of jy een voetganger was, of jy een fietsrijder was. As jy een slagoffer was, as gevolg van die ongeluk, dan mag jy eis. Ek het al een geval gehad waar een persoon geloop het in die pad, buitenkant die G-lijn, en daar was toe ongeluk na by hom, en soos die goed spatbasis van die kar af.
0: Skrap nie al.
1: Yes. Hy het eis. Hy was een slagoffer in een motorongeluk.
0: Interessant.
1: So as jy slagoffer was, en dis as gevolg van een ander persoon sy nalatigheid, jy is nie die sole cause of alle rede hoekom daar ongeluk was, dan mag jy eis.
0: Okay.
1: En in gevalle soos so wat jy genoem het, as een persoon sterf, dan gaan ons praat van loss of support, so dan kan die persoon sy afhankelijk is, of het sy vrou, of sy levensmaat, vriend of kinders, wat wel afhankelijk van hom was financieel, dan kan hulle eis tegen die accident van.
0: Ja, want my vraag was nou, ja, betekent is, die vraag is baie op mense se hande, en ek het al gesien hoe mense beklei, want dan raak het lelik, wanneer jy, ek was wettig, saam met die man, of saam met die vrou, of wat ook al geval, maar nou is die my saamleefmaat, is nou oorlede, so ek het ook, kan ek aanspraak maak, op enige gelde, fondse?
1: Ja nie, natuurlijk, kyk, as jy kan bewys, dat ek was afhankelijk van die persoon, so dat dit maak jy veel saak van die verhouding wat jylle met elkaar gehad het. Broer, sister, ma, pa, kerel, whatever. As jy kan bewys dat ek was tot een sekere mate financieel afhankelijk van die persoon, dan kan jy eis teen hou ek se ding van, natuurlijk. So, ja, even, daar is baie gevalle waar, kom ek sê, as ek met een meisje is en eventueel is ons nou nie meer samen, maar ons het wel kinders gehad en ek het gekyk na die kinders, al is ons nie meer samen en ek het gekyk na die kinders financieel, ek het elke maand het ek geld gegee, dan is die kinders gerechtig om te eis, sou ek nou sterf in een motorongeluk. So, ja.
0: Ja, want ja, nee, dit bring daar maar bykie duidelijkheid rondom die vraag. En ek dink baie van ons luisteraars kan saam stem daarmee. Dit klink bykie tricky, want baie mense sê, ja, maar ek en die man was wettig. Jy sien die wettigheid.
1: Ja.
0: En dit bring, dit is 'n bykie tricky, maar ek dink dit bring baie lig op die vraag. En ek weet, daar is baie gevechte, ek het een vriend gehad, hy nie damekie, dinge was nie so lekker nie, met sy vrou, of wat ewe nie, en ewe skielik, het hy nou op een ander plek, en daar gebeur die ondenkbare, hy sterf toe nou, en hy sterf nou, en daar, wie, die vraag is dan nou, natuurlijk die saamleefmaat het dan ook net soveel regte op fondse.
1: Ja.
0: Want sy het ook geleef uit sy inkomste uit.
1: Ja.
0: En partykeer is die inkomste baie hoog dalk gewees.
1: Ja.
0: Ek meen sy dalk inkomste van of een levensstijl as hulle nou audit moet maak op jy weet. Ja. En dan raak het malligheid, want dis een hele strijd en beklei, oh, genade, en dis die laaste ding wat ek dink is sikke goed wat een ou laat dwars draai,
1: ja,
0: in die graf.
1: Ja, ja,
0: en ons dit nie. So die, nou, wat kan een persoon eindelijk van die road accident fund eis? Is het fysisch net geld wat jy kan eis, of kan hulle vir jou sê, luister hier, ons dink, jy is miskien onbevoeg om die fondse te bestuur. So wat ons gaan maak, ons neem kennis van jou gebrek of jou gestremdheid. So wat ons gaan maak, ons gaan jou huis aanpas vir jou, met jou fondse. Ons gaan, ons gaan vir jou

wonder wat van jou geworden is. Jij wordt nog zo bij mijn spook. Ik weet niet ons wie die vier gemaakt.